0: No.
1: Triste din me vlane, den naga jo trees a wheel, oh.
0: Triste din me vlane, den naga jo trees a wheel,
1: oh. Ik kreis me bras an anchen, om la kan de gaan, oh.
0: Ik kreis me bras an anchen, om la kan de gaan, oh.
1: De hoed am me jagga vore met hem was pire.
0: De hoed jag me mit ga vore met hem was pire.
1: Melle mou me gonto da, tu dja wan chi leu,
0: wet. Melle mou me gonto da, tu dja wan chi leu, wet.
1: Mizo pouches laburera, hizo chemenere.
0: Mizo pouches laburera, hizo chemenere.
1: Wet dom la ke. Ti hare da vi bucar me mes,
0: ma dona ke ti hare da vi bucar me mes.
1: Bude bud be ti hare da me go gar ganti,
0: gude be da vi hare da me go gar ganti.
1: Nas ke chin der blija dura trem me
0: mestre sami, nas ke chin der blija dura trem me mestre sami.
1: I trem me mestre sami, we me do bar himchi,
0: nas ke me mestre sami, we me do bar himchi.
1: Nani yazi je ma sambles, fali
0: yagi pur man. Nani bi je ma sambles, fali yagi pur man.
1: I fala hagi bati him. Chamera
0: musul, le fali hadi badi, him chamera musul,
1: war is in the way.